0: Gereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze weken vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over twee duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: groene hart van je radio. Stem af en zet hem klep.
1: Hi! This is Captain.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden. Ibrahim Afellay stopt als assistenttrainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet verder te gaan. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.
1: Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik zou wel eens een keer een stapje verder willen gaan. Gewoon dat laatste zetje waar een ander stil zou blijven staan. En dan met eigen ogen zien wat ieder ander allang wist. Het was het niet waard. Je hebt je doel gemist. Het is beter spijt te hebben van de dingen die je hebt ondernomen. Dan dat je met pijn in het hart tot de conclusie bent gekomen. Dat als je nooit eens durft te voelen hoe het is om eens te falen. Je nooit de zuiverste voldoening uit het leven.

Terwijl je zelf misschien zou denken dat je daardoor juist verzaakt. Maar in het woud van alle fouten, lieverd, sta je nooit alleen. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Om voor even te ontsnappen aan de alledaagse sleur. Om weer met zelfgekozen potloden je leven in te kleuren. Met het risico om soms buiten de lijntjes om te gaan.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. U bent weer hartelijk welkom in en bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. We zijn altijd blij om via dit programma u weer te kunnen ontmoeten. En we hopen dat dit natuurlijk ook wederzijds is. In deze uitzending is dominee Bot uit Harderwijk de man die de meditatie houdt. En hij gaat met ons nadenken naar aanleiding van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het hebben over de kracht van de opstanding. We hebben Pasen achter en in de rug. En volgende week zondag denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Een mooie aansluiting dus. Gerrit Zetsema heeft de touwtjes, zeg maar de knoppen in handen. En de stem is van Rinus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een opstandingslied. Als het bazuingeschal des Heren klinkt.

De zondag die we vandaag beleven wordt ook wel de Weeszondag genoemd, omdat dit de zondag is tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. De Heer Jezus is dan al opgevaren naar zijn Vader in de hemel en zijn volgelingen, zijn kinderen, zijn dan ineens alleen. Ze staan er ineens alleen voor, om het zo maar eens te zeggen. Zouden ze de woorden van Jezus vergeten zijn die hij nog kort geleden zei: ik zal jullie geen wezen laten? En nu een week later worden de Heilige Geest met kracht uitgestort en kregen ze er een hoop broeders en zusters bij en zijn ze geen wees meer. En dan komen er geen druppeltjes van zegen, maar stromen van zegen.

Wat kunnen ze bij het Leger des Heils toch spontaan zingen, vindt u niet, luisteraar? Dat werkt aanstekelijk. Ik weet nog wel uit mijn jeugd, dan kwamen er iedere week een stuk of 5 heilsoldaten met hun muziekinstrumenten in de straat bij ons. En ze zongen een paar liederen met een korte nodiging om Jezus te volgen. En dan gingen ze weer een paar straten verder. Ik heb er vaak bij staan te luisteren. En dat hoorde je zondags in de kerk niet. Daar zongen we alleen niet-ritmische psalmen. En als jongen had je toch wel respect voor dit getuigenis. Het lied Voorwaarts, Christenstrijders werd dan ook vaak gezongen.

Het thema wat dominee Bot straks gaat toelichten over de kracht van de opstanding is eigenlijk best een, voor je verstand, een moeilijk onderwerp. Geloof jij in de opstanding, zegt je collega? Prachtig verhaal hoor, maar niet meer van deze tijd. Heb jij al eens iemand uit de dood zien terugkomen? En die redenering klopt enigszins, want na Jezus' hemelvaart zijn er haast geen mensen meer opgestaan uit de dood. Maar weet u, luisteraar, je hebt ook een geestelijke dood. En dat zijn we van huis uit allemaal. Alleen het vervelende is dat we er geen erg in hebben. We denken dat we leven. Totdat die opstandingskracht door de Heilige Geest onze ogen ervoor opent. En dan worden we wakker. Ontwaakt u die slaapt en Christus zal over u lichten.

En dan blijft er maar één ding over voor ons allemaal. Bidden om die opstandingskracht. En die wil de Heere God graag aan ons geven. Hij doet niets liever voor u en mij. En dan gaan we zingen: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen.

En dan gaan we eerst het woord geven aan dominee Bot uit Harderwijk over die kracht van de opstanding. Vooraf wilde hij graag het mooie lied Toekomst vol van hoop laten horen. En dat doen we met de mannenzang uit Katwijk. En na de meditatie liet hij ons vrij in de keuze en willen we graag het lied Daar is kracht in het bloed laten horen. Een open oor en hart toegewenst.

En ik wilde vandaag met je lezen uit Efeze 1, vers 18 tot 21. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods geest is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hen in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Het is vandaag de zondag na Hemelvaart en de zondag voor Pinksteren en enkele weken na Pasen. En ik zeg dat bewust omdat in dit Bijbelgedeelte alle drie voorkomen. Het gaat over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Alle drie in één stuk. Het gaat over de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt. Het gaat erover dat de Heer Jezus een plek heeft gekregen aan de rechterhand van God in de hoogste hemelsferen. En het gaat over de kracht die in ons werkt. Daar wil ik het met name over hebben. En vooral over dat wonderlijke verband dat de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt, een enorme kracht die de dood versloeg, door Pinksteren, door de Heilige Geest, ook in ons werkt. En dat heeft grote gevolgen. Dat lied wat net te horen was, u geeft een toekomst vol van hoop, ja, vind ik echt een heel mooi paaslied. Dat gaat erover dat door de opstanding van de Heer Jezus wij zeker mogen weten dat wij in de toekomst voor altijd bij God zullen zijn. Echt voor oudere mensen en voor mensen die ziek zijn of mensen die de klappen van het leven hebben opgevangen. Echt een hele mooie, vreugdevolle boodschap van Pasen. Dankzij Pasen is ons sterven een gaan naar God toe. Tegelijkertijd is dat ook wel eens een beetje ingewikkeld. Als je geloof vooral een geloof is om straks in de hemel te komen. Die hemel, die nieuwe hemel en de aarde zijn een prachtig perspectief. Maar ik werk op een middelbare school met 14-jarige jongens en meiden. En als ik tegen hen zeg, het is zo mooi om te geloven, want dan kom je later in de hemel. Ja, dat is later, meneer. Dat zien we ooit dan nog wel eens een keer. De hemel is ver weg als je jong bent en van dat prachtige leven hier op aarde geniet. En daarom is het goed om na te denken over die vraag wat die kracht van de opstanding is die nu al in ons werkt. Want dat is de belofte van Pinksteren. De Heer Jezus gaat naar de hemel, maar zal ons niet als wezen achterlaten. Nee, God zelf komt terug om in ons te wonen. En die kracht waarmee hij in ons werkt is net zo sterk als de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt. Het Griekse woord voor kracht is dynamis, dynamiek, dynamiet. Nou, dat geeft al aan hoe ontzettend groot die kracht is. Het Koninkrijk van God betekent dat die kracht van God nu al in ons werkt. En nu al iets voor ons betekent. Ik sprak een jonge vrouw. Ze deed de Alpha-cursus. En op de zaterdag van de Heilige Geest, dat is de zaterdag dat de Heilige Geest centraal staat en waar we ook altijd bidden voor mensen dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt in elke Alpha-cursus. En op die zaterdag werd er voor haar gebeden. En de keer daarna dat ik haar sprak, ik had zelf niet voor haar gebeden. De keer daarna dat ik haar sprak, zei ze, oh, er is zoveel veranderd door dat gebed. Ik geloof. En ik zei, hoezo geloof je nu? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Zei ze, ach, mijn hele leven leid ik al onder verwachtingen. Ik moest
dat worden wat mijn ouders nooit gelukt was. Ik moest die opleiding doen waar zij niet geschikt voor waren. En ik moest het gelukkige gezin zelf gaan vormen. Wat hen maar niet lukte. Oh, mijn hele leven werd van jongs af aan bepaald door verwachtingen. Oh, ik leef zo met deze zin in mijn hoofd. Ik ben pas iemand als ik voldoe aan de verwachting van mijn omgeving. Ach, en als je al zo in het leven staat, dan loop je daar ook altijd tegenaan. In mijn werk, in wat ik ook maar deed. En die druk, ach, het is niet voor niks dat ik ooit burn-out raakte. En die druk, daar is plotseling iets voor in de plaats gekomen. Er werd gebeden en ik merkte dat de Heilige Geest erbij kwam. En ik blijf nog steeds lastig vinden met verwachtingen. Maar tegelijkertijd weet ik nu meer dan ooit dat ik Gods geliefd kind ben. En dat ik bij hem mag horen. En dat dat ten diepste bepaalt wie ik ben. Oh, ik zei, jij bent dus met je verwachtingen en met Christus gestorven om met hem op te staan. Zonder die drukkende verwachting in een nieuw leven. Ja, zegt ze, jij bent dominee. Je kan het mooi zeggen, maar precies dat is gebeurd. Dat is de kracht van de opstanding voor nu al. Er was een man, nog een stuk jonger, van deze vrouw, jaar of 20. Hetzelfde moment, die Alpha-cursus met gebed voor de geest. En hij zei, ik heb mijn leven altijd als zinloos ervaren. Ja, ik ben er wel, maar ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Alsof mijn hele leven bepaald werd door het toeval dat mijn ouders met elkaar naar bed gingen op dat moment. Want dat bepaalt wie ik ben. Maar toen er gebeden werd voor de vervulling met de Heilige Geest, toen ontdekte ik plotseling. Mijn leven heeft zin en betekenis. Dat ik er ben, is niet toevallig, maar is door God gewild. Oh, zei ik, jouw gedachte dat dat toevallig was tot jij er bent, is met Jezus gestorven. En met paasmorgen is opgestaan een nieuw mens die met God is opgestaan. En die een nieuw leven kan beginnen omdat je door God gewild bent. Ja, precies zo is het. En dat zijn twee voorbeelden die ik wil geven over de kracht van de opstanding in het nu. Geloven betekent dus niet alleen ooit later in de hemel komen, ooit later in de nieuwe hemel en de aarde verschijnen met God en ieder die bij hem hoort, maar betekent ook dat je op dit moment al merkt dat Gods bevrijding en vergeving en genezing veel groter is dan jij ooit kan bedenken, want de kracht waarmee Jezus is opgestaan werkt nu al in ons. Nu Jezus naar de hemel is gegaan en teruggekomen is met zijn geest en daarmee die kracht van Jezus in ons werkt, is het dus ook vervolgens onze taak, onze opdracht, om dat koninkrijk dan ook uit te delen, om die kracht uit te delen. Groot? Nou, net als de Heer Jezus, die deed het vooral natuurlijk in het klein. Hij leidde geen grote opstand tegen de regering van die tijd. Hij kwam niet in verzet tegen de leiders van zijn land. Nee, hij bekommerde zich met de kracht van zijn godheid, de kracht van zijn koninkrijk, over elk mens wat op zijn pad kwam en zijn hulp nodig had. Dus ja, het pannetje soep wat je brengt naar de buurvrouw die dat nodig heeft, dat heeft te maken met de kracht van de opstanding. En ja, die ene buurvrouw die altijd zo chagrijnig kijkt. Die altijd loopt te mopperen. Die eigenlijk iedereen in je appartement waar je woont of in de straat waar je woont het liefst een beetje mijt. Het hoort bij het koninkrijk van God. Het hoort bij de kracht van Gods koninkrijk. Dat jij juist als inwoner van dat koninkrijk wel contact met haar zoekt. En net als Jezus daar dwars doorheen kijkt en de mens achter het gedrag ziet. Dat is gedrag wat hoort bij het koninkrijk van God. Dat is dat de kracht van de opstanding nu al ook in jou aan het werk is. Dat is onze opdracht. Ja, wij moeten net als Jezus worden, die ons ook dat
op die manier heeft voorgedaan. De kracht van Jezus' opstanding woont door de Heilige Geest, nu Hij naar de hemel is gegaan, nog steeds in ons. Amen.

Dominee Bot eindigde zijn meditatie door te zeggen dat wij net als Jezus moeten worden. Je kan ook zeggen dat we op hem moeten gaan lijken. Bijvoorbeeld zachtmoedig tegenover anderen. Blijmoedig, omdat er voor jou genade is, dus ook voor anderen. En dat laten blijken, dan krijgen we een hart dat liefde biedt. En ga je naast dat pannetje soep ook oog krijgen voor het levensbehoud van die buurman of die buurvrouw. Heer, een oog dat u slechts ziet.

Laatst zei er iemand tegen me, wat doet die Heilige Geest nu eigenlijk in je leven? In de geloofsbelijdenis van Nicea, die al sinds het jaar 325 bestaat, staat over de Heilige Geest het volgende. Hij is Here en hij maakt levend. Nou, korter en krachtiger kan het haast niet. Dus als hij in ons leven komt, maakt hij ons levend. En dan ga je twee dingen ontdekken. Je gaat zien wie God is en je leert jezelf kennen. Daar heb je je handen vol aan, hoor. En dan ga je meezingen met die onbekende dichter van Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren.

Dominee Bot zei ook in zijn meditatie onder andere dat in de grondtaal voor het woord kracht Paulus het woord dynamiet gebruikt. En we weten wat een kracht dynamiet heeft. Dus die vergelijking zet ons aan het denken, of niet? Want zo sterk is nu zijn opstandingskracht. Dan gaat heel je leven ondersteboven. En dan vult die Heilige Geest je hart. En dan komt het volgende lied in mijn gedachten. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

En dan komt vervolgens ook Psalm 68 in mijn gedachten, waar we in het laatste vers zingen: het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En als we dat zingen, dan weten we waar die opstandingskracht vandaan komt.

Ja, en dan zijn we weer aan het einde van een uurtje woord en lied. De laatste klanken komen van het lied De Kracht van Uw Liefde. En we hopen dat het in uw gedachten nog wat door mag klinken. Voor mij was het weer met vreugde dit programma voor u te maken. En ik kijk naar collega Gerrit achter het glas en ik zie aan zijn gezicht dat hij het met me eens is. In onze laatste woorden willen we speciaal denken aan mensen die het moeilijk hebben. En dat zijn er ongemerkt soms veel. Iedere luisteraar heeft in zijn of haar omgeving wel iemand die het moeilijk heeft. Laten we proberen met elkaar mee te leven. U krijgt een hartelijke groet van Gerrit en Rinus. We wensen u een goede zondag toe. En dan zeggen we maar weer, bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden, dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door het Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliesten. Ik lees u namens Kobi Boot een groet voor. Beste luisteraars, misschien verwacht u vandaag een programma van Hans en Kobi Boot. Ik moet u teleurstellen. Door problemen met mijn mond kan ik dit helaas definitief niet meer doen. Ik ben God dankbaar dat ik dit mooie werk meer dan 35 jaar met hart en ziel heb mogen doen. Nico Alderliesten is bereid het van mij over te nemen. Veel dank daarvoor, Nico. Ik groet u allen en wens u Gods nabijheid. Op speciaal verzoek van Kobi hoort u het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.

O Heilige Geest, zo vurig en zo krachtig, daal in mij neer, vernieuw mij telkens weer, opdat ik sterk, gelovig, ja aandachtig, in blijdschap, smart tot u steeds wederkeer. Schenk mij, opdat ik hoor uw geesteswind, een luisterend oor voor het woord dat ons verbindt, tot vader, kind en kind van vader, Heer. Zo wil ik zijn, ja, leven tot uw eer. Drie-enig God, almachtig Heer der Heren, ik dank, ik zing enkel door uw kracht. Ik wil tot de dag, wanneer u komt verkeren, daar aan uw troon, waar u ons samenbracht, al zie ik u niet, mijn hart heeft u herkend. Dank dat u door uw geest steeds bij mij bent. Eens zal ik zien uw macht en majesteit, ontmoet ik u in het licht der heerlijkheid.

God, onze ellende is groot. Vergeef ons, wacht niet langer. Straf ons niet voor de fouten van onze voorouders. U bent machtig. Help ons en red ons. U bent onze God. Red ons en vergeef ons. Hoor ons gebed. Uw macht is groot, u kunt ons redden. Maar wij zijn uw volk. U moet voor ons zorgen. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, dan zullen wij u altijd danken. Dan zullen we steeds weer vertellen over uw daden.

Wek mij elke dag met de adem van uw geest, opdat ik zal leven doelgericht. Vrolijk klopt mijn hart als ik nieuw uw woorden lees, wens ik weer te wandelen in uw licht. Elke dag, ieder uur, per minuut en per seconde heb ik rust, heb ik vrede in mijn redder gevonden. Het geheim is groot, dat uw scheppingskracht omhult. Niemand rooft het uit uw vaderhand. Leven uit de dood, Gods geest, die daar komt en vult het gereinigd toegewijde hart. Elke dag, ieder uur, per minuut en per seconde, weet ik, Jezus is Heer, Hij vergaf al mijn zonden. Vader, ik nader nu eerbiedig tot uw heilige tent en ik pleit op de genade van het Nieuwe Testament.

Geest van God, die ons wil leren. Heilige Geest, kom met uw kracht. Breng ons hart in hoger sferen. Leid ons door uw wijsheid, macht. Kom, o Geest, en wil ons richten. Leer ons en laat ons verstaan. Schenk ons inzicht, wil verlichten. Het goddelijk woord in ons bestaan. Geest van God, kom in ons midden. En daal neder in ons hart. Leer ons danken, loven, bidden. Plaats uw vuurvlam in ons hart. Laat uw kracht ons diep doorstromen. Heel en reinig ons gemoed. En aan ons uw heilwerk tonen. Voor ons oog uw wonderen doet.

Op hoge winden daalt hij neer, vanuit de hemelse gewesten. Hij zet zich op de hoofden neer en doet zich in de harten nesten. Een vuurvlam doet haar daar ontsteken, waarvan de gloed het niet verschroeit. De geest van God laat tongen spreken, gehoord, verstaan in taal die boeit. Vol vreugde zet hij mensenharten in vuur en vlam die niet verteert. Gods geest, hij waait waarheen hij wil, aanzwellend met een krachtig ruisen. In alle bomen luisteren stil de vogels naar zijn heftig bruisen. De ganse wereld doet hij overtrekken en toont in vuur en vlam zijn aard. Aan mensenharten, andere plekken, waar hij in vuur en vlam verklaart. De dingen uit Gods hart gegrepen, waar God zijn waarde aan heeft gehecht. En wat door ons nog niet begrepen, ons door de geest wordt uitgelegd. Halleluja, halleluja.

Kom, Heer Jezus, met uw Heilige Geest. Heilig het werk van uw handen. Kom, Heilige Geest, kom en heilig mij. Heer Jezus, doop mij met uw geest, doop mij met uw vuur, in wie ik ben, in wie ik verlang te zijn. Heer Jezus, kom met uw Heilige Geest en doop mij in dit uur. Heer Jezus, het is toch uw wil, het is toch uw verlangen, dat uw geest in mij brandt als een laaiend, brandend vuur. Kom met uw Heilige Geest, laat mij door uw geest worden bevangen.

Gods geest, hij waait waarheen hij wil, aanzwellend, met een krachtig ruisen. In alle bomen luisteren stil, de vogels naar zijn heftig bruisen. De ganse wereld doet hij overtrekken, en toont in vuur en vlam zijn aard. Aan mensenharten, andere plekken, waar hij in vuur en vlam verklaart. De dingen uit Gods hart gegrepen, waar God zijn waarde aan heeft gehecht. En wat door ons nog niet begrepen, ons nog niet begrepen, ons door de Geest wordt uitgelegd. De Heilige Geest is het

Sopraan Sabine Vieille, begeleid door pianist Alexandre Tarot, zingt van Maurice Ravel de ballade De la Reine morte d'aimer. Het is een sfeervol, melancholisch lied over een koningin boheme die sterft door een onvervulde of verloren liefde. De tekst is van Maurice Ravel zelf.

De romance Opus 23 van de Amerikaanse componiste Amy Beach voor viool en piano ontstond relatief vroeg in haar carrière. Het werd gecomponeerd in 1893 en opgedragen aan de toen beroemde Amerikaanse violist Maud Powell. Beach en Powell brachten het werk in première in datzelfde jaar tijdens de World's Columbian Exposition in Chicago. Het bestaat uit drie delen waarbij de melodieën door de beide spelers worden gedeeld. De romance wordt gespeeld door de bekende violist Augustin Haderlich en pianist Orion Weiss. We hopen dat u weer met plezier heeft geluisterd. Dirk, bedankt voor alle techniek en volgende week kunt u weer luisteren naar Klassiek op zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen luisteraars, ook deze keer weer hartelijk welkom bij Pastorale. Vandaag met Bert Lankman en Henk IJsenga. We beginnen weer met een tweetal Onze Vaders en daarna komen wij in de brokkentijd met muziek rond Hemelvaart. De eerste, Pater Noster, komt uit Italië, Frankrijk en wel van Luigi Cherubini, Italiaan van geboorte, maar het grootste deel van zijn leven werkte hij in Frankrijk. Precies in de tijd van en na de revolutie van 1789. Hij had daar heel veel succes met zijn opera's. Maar ook gewijde muziek was hem niet vreemd. Missen, twee requiems, vespers en een paternoster. Dat laatste werk stamt samen met een Kyrie uit 1816. Kammerchor und Ensemble Frauenkirche Dresden, online van Matthias Grünert met het paternoster van Cherubini.

Cherwini, Pater Noster. Een veel kortere bewerking van The Lord's Prayer komt van Leonard Bernstein, Amerikaanse dirigent, pianist, componist en muziekpedagoog uit de 20e eeuw. Hij was de eerste dirigent van de New York Philharmonic en als componist was hij de man van de musical West Side Story. Maar hij schreef ook wel gewijde muziek. The Lord's Prayer is een eenstemmige bewerking en die wordt gezongen door de King's Singers, of misschien moet ik zeggen The King's Singer in dit geval. Leonard Bernstein, The Lord's Prayer.

Een bewerking van Leonard Bernstein, The Lord's Prayer. Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Uiteraard een dag voor een cantate in de 18e eeuw in Duitsland. We gaan luisteren naar een viertal werken met de tekst God fährt auf Piet Jachtsen uit het boek der psalmen in het Oude Testament, psalm 47. God vaart op onder gejuich, de Heer vaart op onder bazuingeschal. De eerste zetting is van Dietrich Buxtehude, organist van de Marienkirche in de Hansestad Lübeck en beroemd om zijn avondmuzieken, kerkconcerten in de adventtijd met cantates en orgelmuziek. Hij was zo beroemd dat zelfs Bach er een lange reis voor over had om hem te horen. God fährt auf mit Jachtsen van Buxtehude, gezongen door het Knabenkoor Hannover en begeleid door Jemsen Barok Orchestra, en die staan samen onder leiding van Ton Koopman.

Gott fährt auf mit Jauchzen von Buxtehude. Johann Sebastian Bach schreef 4 kantates voor Hemelvaartsdag, inclusief het Hemelvaartsoratorium. Vandaag luisteren we naar kantate 43, Gott fährt mit Jauchzen, die Bach schreef voor 30 mei 1726. Het was een tijd dat hij zelf wat minder kantaten schreef en hij gebruikte dat jaar een flink aantal van zijn verre achterneef Johann Ludwig Bach. Die haalde zijn teksten uit de verzameling Cantates uit 1704, althans teksten van Cantates. En ook Johann Sebastian gebruikte die verzameling voor zijn Cantate 43. Het openingskoor komt uit het Oude Testament, Psalm 47. Uit deze tweedelige Cantate luisteren we naar verschillende stukken. Het openingskoor, recitatief en aria en het slotkoraal Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ. Gott fährt auf mit Jauchzen von Bach.

Johann Sebastian Bach, Gottfried Alf mit Jochsen. En u hoorde de Monteverdi Choir en de English Brock Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Gottfried August Hobelius was waarschijnlijk een leerling van Bach. Hij studeerde rechten en orgel in Leipzig. En waar kon je dat laatste beter doen dan bij Bach? Later werd hij organist van de Vrouwenkirche in Dresden en weer later kantor van de Kreuzkirche in dezelfde plaats. En daarmee de hoofdmuzikus van de Lutherse kerken in Dresden. Hij schreef muziek voor orgel, passionen en cantates. Bij hem is de stijl naar Bach, de Empfindsame Hammerstile, hoorbaar. Evenals trouwens bij zoon Carl Philipp Emanuel Bach. Ook van Homilius delen uit de cantate Gottfried auf mit Jochsen. Dresdner Kreuzchor en Dresdner Barokorchester onder leiding van Roderich Kreile.

Gottfried August Homilius, Gottfried auf mit Jassen. De carrière van Carl Philipp Emanuel Bach, in hetzelfde jaar 1714 geboren als Homilius, valt in twee delen uiteen. Van 1740 tot 1767 werkte hij in Berlijn aan het hof van Frederik de Grote. En daarna tot aan zijn dood in 1788 was hij kantor in Hamburg als opvolger van zijn peetoom Georg Philipp Telemann. En schreef hij in Berlijn veel

orkest en KV Simbel werken. In Hamburg waren het voornamelijk liturgische stukken. Het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu Christ ontstond in 1774. Het laatste deel is een groot scorewerk bestaande uit een aantal kleinere delen onder de tekst Jawel, Gott fährt auf mit Jauchzen. U hoort de Rheinische Kantorei en Das kleine Concert onder leiding van Hermann Max.

Karl Philipp Emanuel Bach hat sein Himmelfahrtsoratorium Aufständung und Auferstehung und Himmelfahrt Gott fährt auf mit Jauchzen. Und die Psalm 47 ist zometeen auch unsere Afsluiting in improvisatie von Gerben Maurik op het orgel van de Bettelkerk in Geldermalsen. Wij gaan afscheid van u nemen. Bert Lankman was de man van de techniek en Henk IJzega was de man met de stem die u gehoord hebt. Volgende week is het Pinksteren en dan is Stineke Renes uw gastvrouw bij Pastorale. Wij wensen u nog een goede zondag en een fijne week.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag, luisteraars. Fijn dat u weer naar ons programma Putten uit de Bron luistert. En mijn naam is Jannie Vermeulen. Ik mocht het programma samenstellen en presenteren. Maar ook u kunt samen met ons het programma maken door een lied aan te vragen voor iemand of gewoon voor uzelf. Dat kan vanaf nu per mail verzoeken. @puttenuitdebron.nl of via onze internetsite www.verzoeken@puttenuitdebron.nl. Dit kan tot dinsdagmiddag aanstaande. Welkom, luisteraars. We zijn dankbaar dat u deze middag met ons samen bent. Heren, ook nu komen wij naar u toe om uw zegen te vragen. Wij weten dat uw woord onze hoop is. Onze bede is voor u, Heere Jezus.

De Heere Jezus hemelvaart herdachten wij afgelopen donderdag. In de Bijbel, in het Nieuwe Testament, Handelingen 1, staat de hemelvaart van onze Heere Jezus beschreven. Hij riep zijn discipelen op zijn getuigen te zijn. En nadat hij gesproken had, zagen zij hun Heere Jezus opgenomen en naar de hemel ging. De hemel juichten toen zij hun Heere begroeten.

Op 11 mei vierde u, meneer J. Doppenberg, uw verjaardag. En daarmee wordt u samen met uw vrouw door de seniorencontact van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten van harte gefeliciteerd. Zij wensen jullie samen Gods zegen en zijn nabijheid toe in de komende tijd. Samen met het lied Jezus is bij mij en wat kun je in je leven meer wensen? Dat in Gods licht te mogen leven.

Ook meneer Potjer wordt samen met zijn vrouw door de ouderencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten van harte geluk gewenst met zijn verjaardag, die hij op 11 mei mocht vieren. Uw gemeente wenst u Gods nabijheid en zijn zegen toe, samen met Psalm 122, de verse 1, 2 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan.

Op 12 mei vierde u, meneer Theo Heurdink, uw verjaardag en de Christelijk Gereformeerde Kerk van Ermelo en met name het seniorencontact wil u daarmee van harte geluk wensen en u in de komende tijd de zegen van uw Heere Jezus toewensen, samen met het lied I Wish I Had Given Him More.

Voor uw verjaardag, mevrouw Cora van IJsden-Dee, is het lied I Will Praise Him. En dat wordt u aangeboden samen met uw man door de ouderencommissie van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Putten. Zij wensen u samen Gods liefdevolle nabijheid toe in het komende jaar.

Mevrouw Gerrie Duinen-Mulder, u mocht 15 mei uw verjaardag vieren. En met die mooie gebeurtenis wordt u door het seniorencontact van uw christelijk gereformeerde kerk in Ermelo sterkten. En boven alles God zegen toegewenst. Samen met het lied van hoop, geloof en liefde. Eens zal op die grote morgen, als alles op aarde voorbij is en onze Heere Jezus terugkomt om ons, zijn kinderen, in genade en vergeving in zijn hemels koninkrijk eeuwig leven te schenken.

Mevrouw Danneke van der Welen, u wordt door het seniorencontact van uw christelijk gereformeerde kerk van Ermelo met uw verjaardag, die u 15 mei mocht herdenken, van harte geluk gewenst. En mevrouw Danneke, hoe ouder we worden, hoe meer we beseffen, Heere, ik heb u nodig, alle dagen in mijn leven. Dat lied, mevrouw van der Welen, wordt voor u gezongen.

Ik ben hoedemaker, Iwan. Ik heb gezien wat er gebeurt als mensen hoeden dragen die niet bij ze passen. Ze voelen zich dom en ze vallen om en ze worden moe. Luister, jongen. Dat iedereen jou een hoed geeft, betekent niet dat jij hem moet dragen. Ze bedoelen het goed, maar ze kennen jou niet. Dat is mijn taak. Ik ben de hoedemaker en ik ben jouw vader. Maak u dan een hoed speciaal voor mij? Vroeg Iwan. Ja, natuurlijk. Je hoeft me alleen maar te vragen. Oh, vader, alsjeblieft, lachte Iwan. Dat wil ik heel graag. En vader vroeg, zeg eens, Iwan, waar hou je nou echt van? En vader maakte een hoed speciaal voor Iwan die bij hem paste. En zo wil onze hemelse vader ook jou gebruiken voor het werk, de hoed, dat bij jou past. Vraag het maar aan hem. Hij kent je door en door. En u weet, Heer, het beste voor mij. En ik wil doen wat u zegt.

Zacchaeus had wel mooie plannen om het weer goed te maken met al die mensen waar hij te veel geld van had gevraagd. Maar hij wist eigenlijk ook wel, dat kan ik nooit alleen goed maken. Maar samen met Jezus gaat het lukken.

Vanaf de dag dat Zaccheus samen met Jezus ging leven, werd hij echt gelukkig. Want met Jezus aan je zijde krijg je vrede en rust. Hoe moeilijk soms de weg ook kan zijn.

Het levensbootje van Zacchaeus zat vol met verkeerde dingen. Maar toen Jezus bij hem kwam, moest hij alle slechte dingen uit zijn bootje gooien. Samen met Jezus maakt Zacchaeus schoon schip.

Wie je ook bent en wat je situatie ook is, of hoe je je ook voelt, God wil helpen. Sluit daarom vrede met God.

Het is alweer tijd. Jammer hè? Ik zou zo wel uren door kunnen gaan. Maar ja, we hebben maar 1 uur. José, Regina en ik, wij gaan ons best weer doen voor de volgende keer. Dag!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. En daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten. Hij zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte man zou psychische problemen hebben. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd, of er is iets buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto en die werd later verderop in de Brabantse plaats gevonden. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Het is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer bij 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen en dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boksmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussauer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussauer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussauer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ik heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd, heb ik beslist geen spijt van dingen. Dingen die ik misschien heb laten liggen, of te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou en wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk.

te laat heb opgeraapt. Ik heb geen spijt van ons verleden, van alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt, dat ik jou moet missen voor altijd. Eén ding dat me spijt, dat ik je kwijt ben voor altijd.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we weer 70 jaar terug in de tijd. We laten liedjes horen uit een reeks van hitparades van mei 1956. Er komen weer bekende en wat minder bekende hits voorbij. Er werden destijds nog niet veel hitparades bijgehouden, maar het is toch weer gelukt om ook een aantal niet-Engelstalige nummers te vinden. We begonnen in de Verenigde Staten, waar Eddie Fisher zijn 37e hit had in de Billboard Hot 100 met No Other One. Hij nam zijn eerste single op in 1948, net als Charles Aznavour, en die scoorde tegelijkertijd in Frankrijk met Sur Ma Vie.

eerste hit van Dean Martin na zijn grote succes Memories Are Made of This was Inamorada. We vonden hem in mei 1956 terug in de hitlijsten van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Over Australië gesproken, ook Joe Stafford was daar toen succesvol met It's Almost Tomorrow. De Dreamweavers hadden er trouwens het meeste succes mee.

0: Dit liedje herinner ik me nog goed uit mijn prille jeugd. Klappermelk met suiker door Rudy Wairata en zijn Amboina-serenades. Zoals de artiestennaam al suggereert, hadden de leden met name hun roots in de Molukken, onderdeel van Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. Wairata was de oprichter en de steelgitarist van de groep. In 1956 waren er veel muziekstijlen te beluisteren, zo ook rock'n'roll. Na Rock Around the Clock was See You Later Alligator de grootste hit voor Bill Haley en His Comets. Begin mei was het nog net te vinden in de Billboard Hot 100. In het Verenigd Koninkrijk hield het een paar weken langer vol.
1: See you later, alligator.

0: Dit was de Chileense bolero-zanger, acteur en tv-persoonlijkheid Lucio Gatica. Hij trad op over de hele wereld. Hij verhuisde later naar Mexico. Uit de hitlijst van dat land komt No me platiques más, vertel me niets meer. Andere bekende versies toen waren van Pedro Infante en van Los Tres Ases. Uit de Australische hitlijst komt de versie van Louis Armstrong and His All Stars van Mac the Knife, het bekende nummer uit de Drei Groschen Oper van Kurt Weill.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

Drie grote Duitsstalige sterren vonden elkaar in Come a Mission Meet nach Italien. De Frans-Italiaanse Caterina Valente, haar broer Silvio Francesco en de Oostenrijker Peter Alexander. In Australië komen soms plaatjes in de hitlijst die het in het thuisland van de artiest niet haalden. Een reden kan natuurlijk zijn dat het daar niet of op een B-kantje werd uitgebracht, maar hoe dan ook, Robin Hood van Frankie Lane kwam op 20 in Australië. Het kwam uit de tv-show The Adventures of Robin Hood. Het koortje zijn de Starlighters.

Er zijn enkele artiesten die de Franse versie van Hernando's Hideaway hebben opgenomen. Dit was de in Frankrijk heel populaire Spaanse zangeres Gloria Lasso met Amour, Castagnet et Tango. Zij stond ermee in de Vlaamse toplijst. Weer naar de Verenigde Staten, waar we in mei 1956 de Platters vonden met You've Got That Magic Touch. Het was daar hun derde top 5 hit na Only You and The Great Pretender.

Rika Jansen was een Amsterdamse zangeres die vooral in de Jordaan heeft gewoond. Ze werd bekend onder de artiestennaam Zwarte Riek. Rika zong "M'n wiegie was een stijfselkissie", hoewel het in werkelijkheid een viskratje was. Het nummer dat het Sanremo Festival van 1956 won was "Aprite le fenestre". Het werd gezongen door Franca Raimondi. Ze was daarmee de eerste Italiaanse deelnemer aan het Eurovisie Songfestival, want de winnaar van Sanremo mocht er altijd naartoe. Ze won niet, die eer was voor Luzzaccia met refrain.

We noemden net dat The Great Pretender een grote hit was voor de Platters. In het Verenigd Koninkrijk werd er een cover van gemaakt door Jimmy Parkinson. Hij kwam uit Australië, maar verhuisde in 1955 tijdelijk naar Groot-Brittannië. Hij had daar 3 hits, waarvan The Great Pretender de grootste was, met de 9e plaats. Ook Alan Dale is hier niet al te bekend. Hij kwam uit New York, zijn beide ouders uit Italië. Een van zijn hits in de VS was Sweet and Gentle. Dat was in 1955. Omdat Vlaanderen een eindje achteraan kwam, konden we het nummer vandaag opnemen in onze speler.

0: man braucht ja so wenig, um glücklich zu sein, zei Wolfgang Sauer. Eigenlijk alleen maar een hart dat van je houdt en de aanblik van bloeiende rozen. We hadden het al over de vele muziekgenres in 1956. Een van de eerste rockabilly-nummers met daarin elementen van blues, country en popmuziek is Blue Suede Shoes. Het werd hier vooral bekend door Elvis Presley, maar het werd geschreven en als eerste op de plaat gezet door Carl Perkins, die er in de VS meer succes mee had dan The King.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Met de blauwe suède schoenen van Carl Perkins zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we maar liefst 70 jaar teruggingen in de tijd. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Moonglow and Theme from Picnic door Morris Stoloff en het Columbia Pictures Orchestra, dat in de VS op nummer 1 stond. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zondagavond na het nieuws van 6 uur hoort u altijd prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. En dat betekent dat we begonnen zijn met de notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u en we hebben aardig wat mooie muziek voor u uitgezocht. En wij, dat zijn Herman en Therese die dit programma samenstellen en presenteren. Allereerst wil ik u natuurlijk smakelijk eten wensen, want het is zo'n beetje tijd dat iedereen aan tafel zit. En ook zo zal dat vanavond wel zijn. We beginnen met 3 nummers van de New London Call. Mighty Rolling Rivers is het eerste.

Do You Believe? En dat was het laatste nummer van, pardon, van de single Viva Verdi. En het werd gezongen door de New London Choral. We gaan luisteren naar André Rieu. Van zijn cd Fiesta horen we vier nummers. En we beginnen met een medley uit de Charters Fustine.

En dat was de medley uit de Tsardas-fürstin. Het tweede nummer wat André Rieu speelt is het Chianti-lied.

En dat was het Chianti-lied. En daar word je vrolijk van. En als je te veel Chianti drinkt, kan je ook behoorlijk vrolijk worden. Dus dat moeten we niet doen. Want ik neem u mee naar Parijs. Een medley van Parijse bekende nummers. Deze keer weer gespeeld door André Rieu. En het komt van de CD Fiesta.

En dat was een Parijse medley en we besluiten dit blokje André Rieu met het alombekende Funiculi Funicula.

En dat was Funiculi Funicula. We gaan verder met het Volendams Opera Koor en het Amsterdams Promenade Orkest. Het eerste horen we het Slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi.

Dat was het Slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi. We vervolgen het programma met het Soldatenkoor uit Faust en dat is van Gounod.

Dat was het Hovelingenkoor uit Rigoletto. En dat had Giuseppe Verdi ook gecomponeerd. En nu speelt het Amsterdamse Promenadeorkest de Mars van de Toreador. En dat is van Georges Bizet.

Dat was de Mars van de Toreador en dat werd gespeeld door het Amsterdams Promenadeorkest. En samen het Volendams Operakoor en het orkest spelen nu samen weer het Jarenkoor uit De Freischütz. En dat is van Karl Maria von Weber.

Dat was het jagerskoor uit De Freischütz van Karl Maria von Weber. Triomfmars uit Aida. Dat is het volgende nummer.

En dat waren de Fischerkoren met melodie in F. Tot aan het nieuws van 7 uur draaien we nog eventjes de prelude nummer 7 van Frédéric Chopin. Want we vonden het zo jammer om verkeerd uit te komen met de muziek. Want we hebben nog heel veel, dus na het nieuws zijn we graag weer bij u terug. En dan hebben we nog een heleboel hele mooie aparte muziek voor u.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

De Anita Kerr Singers met Amazing Grace. En daarmee begonnen we het tweede deel van de Notenkraker. En ik hoop dat u nog blijft luisteren en dat u het leuk vindt, laat ik het zo zeggen. Maastrichter Staar en Frida Bokkara. 100 000 chansons.

Dat was de Maastrichter Star en Frida Bokkara met het prachtige Sans Mille Chansons. Pro Musica vervolgt het programma met het alombekende Edelweiss.

Malaf Kintyre. En dat was de Kelly Family. Nou, je zal maar zo'n familie hebben. Is toch wel leuk. Straks gaan we nog wat van ze draaien. Maar we gaan eerst luisteren naar Ray Conniff met Somewhere My Love.

En dat waren de Ray Conniff Singers met Somewhere My Love. En het Westlands Mannenkoor gaat zingen Whispering Hope.

Vienna Boys Choir, My Heart Will Go On. Ik heb straks beloofd dat we nog een nummer van de Kelly Family zouden draaien. En dat doen we ook. David's Song.

En dat was hem dan, An der schönen blauen Donau. En het werd gezongen door de Maastrichter Staar. Volendams operakoor, John Brown.

Dat was het Volendams Opera Koor en ze zongen John Brown. De Anita Keur Singers met Bridge Over Troubled Water.

Bridge Over Troubled Water. En dat waren de Anita Keurzongers, zingers die dat bezongen. Pro Musica, My Heart Cries For You.

En dat waren de Fischerkoren met La Pastorella. En tot aan het nieuws van 8 uur kunt u nog luisteren naar de Anita Keursingers met You Got a Friend. Ik dank u allemaal voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een notenkraker. Heb alles goed. Ja, heb het goed en hou het goed. Dat zeg ik altijd op zaterdagmorgen. En deze keer zeg ik het ook. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak en er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door het Veluwe FM. De techniek is in handen van Hans Boot. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliesten. Ik lees u namens Kobi Boot een groet voor. Beste luisteraars, misschien verwacht u vandaag een programma van Hans en Kobi Boot. Ik moet u teleurstellen. Door problemen met mijn mond kan ik dit helaas definitief niet meer doen. Ik ben God dankbaar dat ik dit mooie werk meer dan 35 jaar met hart en ziel heb mogen doen. Nico Alderliesten is bereid het van mij over te nemen. Veel dank daarvoor, Nico. Ik groet u allen en wens u Gods nabijheid. Op speciaal verzoek van Kobi hoort u het lied Ga met God en Hij zal met je zijn.

O Heilige Geest, zo vurig en zo krachtig, daal in mij neer, vernieuw mij telkens weer, opdat ik sterk, gelovig, ja aandachtig, in blijdschap, smart tot u steeds wederkeer. Schenk mij, opdat ik hoor uw geesteswind, een luisterend oor voor het woord dat ons verbindt, tot vader, kind en kind van vader, Heer, zo wil ik zijn, ja, leven tot uw eer. Drie-enig God, almachtig Heer der Heren, ik dank, ik zing enkel door uw kracht. Ik wil tot de dag, wanneer u komt verkeren, daar aan uw troon, waar u ons samenbracht, al zie ik u niet, mijn hart heeft u herkend. Dank dat u door uw geest steeds bij mij bent. Eens zal ik zien uw macht en majesteit, ontmoet ik u in het licht der heerlijkheid.

God, onze ellende is groot. Vergeef ons, wacht niet langer. Straf ons niet voor de fouten van onze voorouders. U bent machtig. Help ons en red ons. U bent onze God. Red ons en vergeef ons. Hoor ons gebed. Uw macht is groot, u kunt ons redden. Maar wij zijn uw volk. U moet voor ons zorgen. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, dan zullen wij u altijd danken. Dan zullen we steeds weer vertellen over uw daden.

Wek mij elke dag met de adem van uw geest, opdat ik zal leven doelgericht. Vrolijk klopt mijn hart als ik nieuw uw woorden lees. Wens ik weer te wandelen in uw licht. Elke dag, ieder uur, per minuut en per seconde heb ik rust, heb ik vrede in mijn redder gevonden. Het geheim is groot dat uw scheppingskracht omhult. Niemand rooft het uit uw vaderhand. Leven uit de dood, Gods geest, die daar komt en vult het gereinigd, toegewijde hart. Elke dag, ieder uur, per minuut en per seconde, weet ik, Jezus is Heer, Hij vergaf al mijn zonden. Vader, ik nader nu eerbiedig tot uw heilige tent en ik pleit op de genade van het Nieuwe Testament.

Geest van God, die ons wil leren. Heilige Geest, kom met uw kracht. Breng ons hart in hoger sferen. Leid ons door uw wijsheid, macht. Kom, o Geest, en wil ons richten. Leer ons en laat ons verstaan. Schenk ons inzicht, wil verlichten. Het goddelijk woord in ons bestaan. Geest van God, kom in ons midden. En daal neder in ons hart. Leer ons danken, loven, bidden. Plaats uw vuurvlam in ons hart. Laat uw kracht ons diep doorstromen. Heel en reinig ons gemoed. En aan ons uw heilwerk tonen. Voor ons oog uw wonderen doet.

Op hoge winden daalt hij neer, vanuit de hemelse gewesten. Hij zet zich op de hoofden neer en doet zich in de harten nesten. Een vuurvlam doet haar daar ontsteken, waarvan de gloed het niet verschroeit. De geest van God laat tongen spreken, gehoord, verstaan in taal die boeit. Vol vreugde zet hij mensenharten in vuur en vlam die niet verteert. Gods geest, hij waait waarheen hij wil, aanzwellend met een krachtig ruisen. In alle bomen luisteren stil de vogels naar zijn heftig bruisen. De ganse wereld doet hij overtrekken en toont in vuur en vlam zijn aard. Aan mensenharten, andere plekken, waar hij in vuur en vlam verklaart. De dingen uit Gods hart gegrepen, waar God zijn waarde aan heeft gehecht. En wat door ons nog niet begrepen, ons door de geest wordt uitgelegd. Halleluja, halleluja.

Kom, Heer Jezus, met uw Heilige Geest. Heilig het werk van uw handen. Kom, Heilige Geest, kom en heilig mij. Heer Jezus, doop mij met uw geest, doop mij met uw vuur, in wie ik ben, in wie ik verlang te zijn. Heer Jezus, kom met uw Heilige Geest en doop mij in dit uur. Heer Jezus, het is toch uw wil, het is toch uw verlangen, dat uw geest in mij brandt als een laaiend, brandend vuur. Kom met uw Heilige Geest, laat mij door uw geest worden bevangen.

Gods geest, hij waait waarheen hij wil, aanzwellend, met een krachtig ruisen. In alle bomen luisteren stil, de vogels naar zijn heftig bruisen. De ganse wereld doet hij overtrekken, en toont in vuur en vlam zijn aard. Aan mensenharten, andere plekken, waar hij in vuur en vlam verklaart. De dingen uit Gods hart gegrepen, waar God zijn waarde aan heeft gehecht. En wat door ons nog niet begrepen, ons door de Geest wordt uitgelegd. De Heilige Geest is het die ons leert, ons naar het woord van God te voegen, opdat een ieder zich bekeert en handelend leeft naar Gods genoegen. Hij, die Gods wil zal openbaren en het licht laat schijnen op Gods woord, opdat wij ieder woord bewaren tot ons gesproken en gehoord. We mogen om de gave bidden, de rijke gave van Gods geest, die Hij zal schenken in ons midden. Hij maakt het steeds weer Pinksterfeest.

Verlangen naar u, vertrouwen op u. Het is mijn hart, mijn leven. Weer dan van mij ontrouw, schande. U bent de God die bewaart. U bent meer dan eeuwen, meer dan een dag. U vraagt mij, vergeef dat ik u ooit heeft misdaan. U brengt mij in waarheid en rechte wegen. Uw pad is genade, uw weg is steeds trouw. Blijf u verwachten.

De geest en de bruid zeggen kom. Een machtige stem klinkt alom door het Haats Jeruzalem. Als jouw persoonlijk heiligdom, aanbid hem, kom. Laat jouw hart zeggen kom. Je eigen stem klinkt weerom tot in het hart van hem. Als jouw persoonlijk bruidegom, aanbid hem, kom.

Kobi, namens de luisteraars en het kantatenteam, God zegen en rust op jouw beslissing om kantaten niet langer te presenteren. Voor jou speciaal het lied Vaste Rots van Mijn Behoud.

dank voor het luisteren. Technicus Hans Boot en presentator Nico Alderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de zesde plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedendag, beste luisteraar. U bent weer hartelijk welkom in en bij ons programma Op de Drempel van de Zondag. We zijn altijd blij om via dit programma u weer te kunnen ontmoeten. En we hopen dat dit natuurlijk ook wederzijds is. In deze uitzending is dominee Bot uit Harderwijk de man die de meditatie houdt. En hij gaat met ons nadenken naar aanleiding van de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het hebben over de kracht van de opstanding. We hebben Pasen achter en in de rug. En volgende week zondag denken we aan de uitstorting van de Heilige Geest. Een mooie aansluiting dus. Gerrit Zetsema heeft de touwtjes, zeg maar de knoppen in handen. En de stem is van Rinus Verheij. En dan beginnen we maar eens met een opstandingslied. Als het bazuingeschal des Heren klinkt.

De zondag die we vandaag beleven wordt ook wel de Weeszondag genoemd, omdat dit de zondag is tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren. De Heer Jezus is dan al opgevaren naar zijn Vader in de hemel en zijn volgelingen, zijn kinderen, zijn dan ineens alleen. Ze staan er ineens alleen voor, om het zomaar eens te zeggen. Zouden ze de woorden van Jezus vergeten zijn die hij nog kort geleden zei: ik zal jullie geen wezen laten? En nu een week later worden de Heilige Geest met kracht uitgestort en kregen ze er een hoop broeders en zusters bij en zijn ze geen wees meer. En dan komen er geen druppeltjes van zegen, maar stromen van zegen.

Wat kunnen ze bij het Leger des Heils toch spontaan zingen, vindt u niet, luisteraar? Dat werkt aanstekelijk. Ik weet nog wel uit mijn jeugd, dan kwamen er iedere week een stuk of vijf heilsoldaten met hun muziekinstrumenten in de straat bij ons. En ze zongen een paar liederen met een korte nodiging om Jezus te volgen. En dan gingen ze weer een paar straten verder. Ik heb er vaak bij staan te luisteren. En dat hoorde je zondags in de kerk niet. Daar zongen we alleen niet ritmische psalmen. En als jongen had je toch wel respect voor dit getuigenis. Het lied Voorwaarts, Christenstrijders werd dan ook vaak gezongen.

Het thema wat dominee Bot straks gaat toelichten over de kracht van de opstanding is eigenlijk best een, voor je verstand, een moeilijk onderwerp. Geloof jij in de opstanding, zegt je collega? Prachtig verhaal hoor, maar niet meer van deze tijd. Heb jij al eens iemand uit de dood zien terugkomen? En die redenering klopt enigszins, want na Jezus' hemelvaart zijn er haast geen mensen meer opgestaan uit de dood. Maar weet u, luisteraar, je hebt ook een geestelijke dood. En dat zijn we van huis uit allemaal. Alleen het vervelende is dat we er geen erg in hebben. We denken dat we leven, totdat die opstandingskracht door de Heilige Geest onze ogen ervoor opent. En dan worden we wakker. Ontwaakt u die slaapt, en Christus zal over u lichten.

En dan blijft er maar één ding over voor ons allemaal. Bidden om die opstandingskrachten. En die wil de Heere God graag aan ons geven. Hij doet niets liever voor u en mij. En dan gaan we zingen: bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen.

En dan gaan we eerst het woord geven aan dominee Bot uit Harderwijk over die kracht van de opstanding. Vooraf wilde hij graag het mooie lied Toekomst vol van hoop laten horen. En dat doen we met de mannenzang uit Katwijk. En na de meditatie liet hij ons vrij in de keuze en willen we graag het lied Daar is kracht in het bloed laten horen. Een open oor en hart toegewenst.

En ik wilde vandaag met je lezen uit Efeze 1, vers 18 tot 21. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods geest is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Het is vandaag de zondag na Hemelvaart en de zondag voor Pinksteren en enkele weken na Pasen. En ik zeg dat bewust omdat in dit Bijbelgedeelte alle drie voorkomen. Het gaat over Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Alle drie in één stuk. Het gaat over de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt. Het gaat erover dat de Heer Jezus een plek heeft gekregen aan de rechterhand van God in de hoogste hemelsferen. En het gaat over de kracht die in ons werkt. Daar wil ik het met name over hebben. En vooral over dat wonderlijke verband dat de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt, een enorme kracht die de dood versloeg, door Pinksteren, door de Heilige Geest, ook in ons werkt. En dat heeft grote gevolgen. Dat lied wat net te horen was, u geeft een toekomst vol van hoop, ja, vind ik echt een heel mooi paaslied. Dat gaat erover dat door de opstanding van de Heer Jezus wij zeker mogen weten dat wij in de toekomst voor altijd bij God zullen zijn. Echt voor oudere mensen en voor mensen die ziek zijn of mensen die de klappen van het leven hebben opgevangen, echt een hele mooie, vreugdevolle boodschap van Pasen. Dankzij Pasen is ons sterven een gaan naar God toe. Tegelijkertijd is dat ook wel eens een beetje ingewikkeld. Als je geloof vooral een geloof is om straks in de hemel te komen. Die hemel, die nieuwe hemel en de aarde zijn een prachtig perspectief. Maar ik werk op een middelbare school met 14-jarige jongens en meiden. En als ik tegen hen zeg, het is zo mooi om te geloven, want dan kom je later in de hemel. Ja, dat is later, meneer. Dat zien we ooit dan nog wel eens een keer. De hemel is ver weg als je jong bent en van dat prachtige leven hier op aarde geniet. En daarom is het goed om na te denken over die vraag wat die kracht van de opstanding is die nu al in ons werkt. Want dat is de belofte van Pinksteren. De Heer Jezus gaat naar de hemel, maar zal ons niet als wezen achterlaten. Nee, God zelf komt terug om in ons te wonen. En die kracht waarmee hij in ons werkt is net zo sterk als de kracht waarmee de Heer Jezus werd opgewekt. Het Griekse woord voor kracht is dynamisch, dynamiek, dynamiet. Nou, dat geeft al aan hoe ontzettend groot die kracht is. Het Koninkrijk van God betekent dat die kracht van God nu al in ons werkt en nu al iets voor ons betekent. Ik sprak een jonge vrouw. Ze deed de Alpha-cursus. En op de zaterdag van de Heilige Geest, dat is de zaterdag dat de Heilige Geest centraal staat en waar we ook altijd bidden voor mensen dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. Dat gebeurt in elke Alpha-cursus. En op die zaterdag werd er voor haar gebeden. En de keer daarna dat ik haar sprak, ik had zelf niet voor haar gebeden. De keer daarna dat ik haar sprak, zei ze, oh, er is zoveel veranderd door dat gebed. Ik geloof. En ik zei, hoezo geloof je nu? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor jou? Zei ze, ach, mijn hele leven leid ik al onder verwachtingen. Ik moest
dat worden wat mijn ouders nooit gelukt was. Ik moest die opleiding doen waar zij niet geschikt voor waren. En ik moest het gelukkige gezin zelf gaan vormen. Wat hen maar niet lukte. Oh, mijn hele leven werd van jongs af aan bepaald door verwachtingen. Oh, ik leef zo met deze zin in mijn hoofd. Ik ben pas iemand als ik voldoe aan de verwachting van mijn omgeving. Ach, en als je al zo in het leven staat, dan loop je daar ook altijd tegenaan. In mijn werk, in wat ik ook maar deed. En die druk. Ach, het is niet voor niks dat ik ooit burn-out raakte. En die druk. Daar is plotseling iets voor in de plaats gekomen. Er werd gebeden en ik merkte dat de Heilige Geest erbij kwam. En ik blijf nog steeds lastig vinden met verwachtingen. Maar tegelijkertijd weet ik nu meer dan ooit dat ik Gods geliefd kind ben. En dat ik bij hem mag horen. En dat dat ten diepste bepaalt wie ik ben. Oh, ik zei. Jij bent dus met je verwachtingen en met Christus gestorven om met hem op te staan. Zonder die drukkende verwachting in een nieuw leven. Ja, zegt ze, jij bent dominee. Je kan het mooi zeggen, maar precies dat is gebeurd. Dat is de kracht van de opstanding voor nu al. Er was een man, nog een stuk jonger dan deze vrouw, jaar of 20. Hetzelfde moment, die Alpha-cursus met gebed voor de geest. En hij zei, ik heb mijn leven altijd als zinloos ervaren. Ja, ik ben er wel, maar ik had er net zo goed niet kunnen zijn. Alsof mijn hele leven bepaald werd door het toeval dat mijn ouders met elkaar naar bed gingen op dat moment, want dat bepaalt wie ik ben. Maar toen er gebeden werd voor de vervulling met de Heilige Geest, toen ontdekte ik plotseling. Mijn leven heeft zin en betekenis. Dat ik er ben, is niet toevallig, maar is door God gewild. O, zei ik, jouw gedachte dat dat toevallig was tot jij er bent, is met Jezus gestorven. En met paasmorgen is opgestaan een nieuw mens die met God is opgestaan. En die een nieuw leven kan beginnen omdat je door God gewild bent. Ja, precies zo is het. En dat zijn twee voorbeelden die ik wil geven over de kracht van de opstanding in het nu. Geloven betekent dus niet alleen ooit later in de hemel komen, ooit later in de nieuwe hemel en de aarde verschijnen met God en ieder die bij hem hoort, maar betekent ook dat je op dit moment al merkt dat Gods bevrijding en vergeving en genezing veel groter is dan jij ooit kan bedenken, want de kracht waarmee Jezus is opgestaan werkt nu al in ons. Nu Jezus naar de hemel is gegaan en teruggekomen is met zijn geest en daarmee die kracht van Jezus in ons werkt, is het dus ook vervolgens onze taak, onze opdracht, om dat koninkrijk dan ook uit te delen, om die kracht uit te delen. Groot? Nou, net als de Heer Jezus, die deed het vooral natuurlijk in het klein. Hij leidde geen grote opstand tegen de regering van die tijd. Hij kwam niet in verzet tegen de leiders van zijn land. Nee, hij bekommerde zich met de kracht van zijn godheid, de kracht van zijn koninkrijk, over elk mens wat op zijn pad kwam en zijn hulp nodig had. Dus ja, het pannetje soep wat je brengt naar de buurvrouw die dat nodig heeft, dat heeft te maken met de kracht van de opstanding. En ja, die ene buurvrouw die altijd zo chagrijnig kijkt, die altijd loopt te mopperen, die eigenlijk iedereen in je appartement waar je woont of in de straat waar je woont het liefst een beetje mijdt. Het hoort bij het koninkrijk van God, het hoort bij de kracht van Gods koninkrijk, dat jij juist als inwoner van dat koninkrijk wel contact met haar zoekt. En net als Jezus daar dwars doorheen kijkt en de mens achter het gedrag ziet. Dat is gedrag wat hoort bij het koninkrijk van God. Dat is dat de kracht van de opstanding nu al ook in jou aan het werk is. Dat is onze opdracht. Ja, wij moeten net als Jezus worden, die ons ook dat
op die manier heeft voorgedaan. De kracht van Jezus' opstanding woont door de Heilige Geest, nu Hij naar de hemel is gegaan, nog steeds in ons. Amen.

Dominee Bot eindigde zijn meditatie door te zeggen dat wij net als Jezus moeten worden. Je kan ook zeggen dat we op hem moeten gaan lijken. Bijvoorbeeld zachtmoedig tegenover anderen. Blijmoedig, omdat er voor jou genade is, dus ook voor anderen. En dat laten blijken, dan krijgen we een hart dat liefde biedt. En ga je naast dat pannetje soep ook oog krijgen voor het levensbehoud van die buurman of die buurvrouw. Heer, een oog dat u slechts ziet.

Laatst zei er iemand tegen me, wat doet die Heilige Geest nu eigenlijk in je leven? In de geloofsbelijdenis van Nicea, die al sinds het jaar 325 bestaat, staat over de Heilige Geest het volgende. Hij is Heere en hij maakt levend. Nou, korter en krachtiger kan het haast niet. Dus als hij in ons leven komt, maakt hij ons levend. En dan ga je twee dingen ontdekken. Je gaat zien wie God is en je leert jezelf kennen. Daar heb je je handen vol aan, hoor. En dan ga je meezingen met die onbekende dichter van Psalm 119. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad en licht, om het donker op te klaren.

Dominee Bot zei ook in zijn meditatie onder andere dat in de grondtaal voor het woord kracht Paulus het woord dynamiet gebruikt. En we weten wat een kracht dynamiet heeft. Dus die vergelijking zet ons aan het denken, of niet? Want zo sterk is nu zijn opstandingskracht. Dan gaat heel je leven ondersteboven. En dan vult die Heilige Geest je hart. En dan komt het volgende lied in mijn gedachten. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.

die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. En als we dat zingen, dan weten we waar die opstandingskracht vandaan komt.

Ja, en dan zijn we weer aan het einde van een uurtje woord en lied. De laatste klanken komen van het lied De Kracht van Uw Liefde. En we hopen dat het in uw gedachten nog wat door mag klinken. Voor mij was het weer met vreugde dit programma voor u te maken. En ik kijk naar collega Gerrit achter het glas en ik zie aan zijn gezicht dat hij het met me eens is. In onze laatste woorden willen we speciaal denken aan mensen die het moeilijk hebben. En dat zijn er ongemerkt soms veel. Iedere luisteraar heeft in zijn of haar omgeving wel iemand die het moeilijk heeft. Laten we proberen met elkaar mee te leven. U krijgt een hartelijke groet van Gerrit en Rinus. We wensen u een goede zondag toe. En dan zeggen we maar weer, bij leven en welzijn, tot horens. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Gospel Light, een programma propvol hedendaagse gospelmuziek. Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Hi, this is
1: Bob Voorn.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Veluwe FM.
4: Uit veel van uw reacties, ook op eerdere programma's die ik mocht maken, komt het naar voren. Dat grote verdriet van afgewezen zijn. Afgewezen. Er niet bij mogen horen. Niet gekend zijn. Een ander die gekozen werd in plaats van dat jij gekozen werd. En dat kan al heel vroeg beginnen. In je jeugd, thuis als kind, omdat andere kinderen voorgetrokken worden. Op school, omdat je niet uitgekozen wordt of niet mee mag doen tijdens de gym of dat toneelstuk met kerst. En later op je werk, als je buitengesloten wordt, als je buiten het kringetje van die quasi-populaire collega's valt. Maar ook in je gezin. De liefde die bekoeld is. De scheiding waar je je doorheen moet worstelen. Kinderen die liever bij je partner blijven. En voor de opa's en oma's onder ons die door afwijzing hun kleinkinderen niet meer mogen zien. Nou lijkt het net bij deze opsomming alsof er geen enkele goede en liefdevolle relatie meer bestaat, maar gode zij dank, die zijn er gelukkig wel. En toch valt het me elke keer weer op hoe diep de wond van afwijzing is. Het is niet te vergelijken met een opwerking over iets wat je niet leuk staat, of dat iemand iets zegt wat je niet leuk vindt, nee. Afgewezen worden hakt er veel dieper in. Het raakt de kern, het raakt je wezen. Het raakt dat allerdiepste wat jij bent, zoals mens. En in plaats van er te mogen zijn, word je dus niet gezien, weggestuurd, afgewezen. Niet belangrijk gevonden. En ja, er is veel over te lezen. Gelukkig, er zijn veel mogelijkheden om in therapie te gaan en toch. Toch blijkt vaak na jaren dat die wond nog steeds niet geheeld is, nog pijn doet. Dat het eigenlijk je hele leven op de achtergrond meegespeeld heeft. Het heeft je misschien kopschuw gemaakt. Je hebt jezelf misschien niet meer durven geven, of niet ten volle kunnen ontplooien. Want afgewezen worden geeft je een verkeerd beeld van jezelf. Ook in je geloofsleven kan dat doorwerken. Namelijk dat je je voor God ook niets meer waard voelt. Terwijl elk mens voor God gelijk is. Jij bent voor hem net zo belangrijk als de mensen die jou afwezen, maar juist naar jou gaat zijn liefde uit. Hij kent je verdriet, je gekwetstheid, hij ziet en weet dat jij zo verloren voelt. In zijn grote liefde wil Jezus je laten zien dat hij anders is. Hij heeft jou gewild. En hij wil je nog, elke dag. Je bent bij hem meer dan welkom. Sterker nog, hij kijkt naar je uit, je bent gewenst. Hij zit zelfs op jou te wachten. Juist op jou, omdat Jezus als geen ander weet hoe het is om afgewezen te worden, gekwetst en tot in het allerdiepste alleen te zijn. En omdat hij dat zelf heeft meegemaakt, ja, ook daarom houdt hij zielsveel van jou. Juist van jou.
3: Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

Steeds meer luisteraars. Zijn het eens. Steeds meer luisteraars. Kiezen voor kwaliteit. Steeds meer luisteraars. Hebben hem gevonden. En laten hem staan. De nummer 1. Nummer 1. Het groene hart van je radio. Stem af en zet hem klem.

U heeft geluisterd naar Gospel Light. Samenstelling en techniek Bob Voorn. Wij wensen u een goede nachtrust en hopen u volgende week weer aan de radio te treffen.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS Journaal. In België zijn 3 artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben 1000 mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïens exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïense gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking.